luisterde naar Helemaal Hollands. Zo noemen zij zichzelf, dat is de liefde. En u kent het ook natuurlijk als That's Amore. Wel, het volgende liedje wordt gezongen door Robert Long. En die zingt over de heftige jaren. Dat was al een tijd geleden, maar de heftige jaren, wel, het is er nog steeds. Alsjeblieft.

Er gaat dit jaar 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. Daarover heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Daardoor zal er voldoende steun zijn om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. De man die maandagavond overleed bij een steek- en schietincident in de Kolombstraat in Hugowaard is een 52-jarige man uit Groot-Brittannië. Dat meldt de politie. Ook blijkt een van de verdachten niet uit Zaandam, maar uit Hugowaard te komen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor het incident. De politie is een team grootschalig opsporing, TGO, gestart en zoekt getuigen. De steken- en schietpartij vond plaats om 19.30 uur bij een bedrijfspand. Bij het incident raakten ook twee andere

plaats in een Amsterdamse kroeg, nabij de Vrije Universiteit. Aanleiding zou het zingen van het lied Erika, een onder nazi's geliefd marslied, zijn geweest eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Een medewerker van KLM is ontslagen omdat hij vorig jaar 1000 liter kerosine liet weglekken. De rechtbank oordeelde dinsdag dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat hij de veiligheid ernstig in gevaar bracht. De 52-jarige medewerker was verantwoordelijk voor het tanken van vliegtuigen. Op de ochtend van 14 juni 2025 ging het mis tijdens zijn werkzaamheden. Vanuit de rechtervleugel lekte kerosine op het platform. Een collega zag de lekkage en wist die te stoppen. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut, waardoor naar schatting 1000 liter kerosine weglekte. De oudste ijsbeer van Nederland is overleden, meldt Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ijsbeer Huggies was 32 jaar en leefde sinds 1994 in het dierenpark dat haar heeft laten inslapen. Huggies werd als jong dier zonder moeder in het wild gevonden en kwam daarna naar Nederland. In haar eerste jaren in het dierenpark leefde ze samen met bruine beer Björna, die nog altijd in het berenbos verblijft. Volgens Ouwehands Dierenpark speelde Huggies een belangrijke rol in het internationale managementprogramma voor ijsberen in dierentuinen. Haar wilde genen zorgden namelijk voor extra genetische diversiteit, schrijft het dierenpark. De aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, hogere bouwkosten en hogere energieprijzen leiden tot minder vertrouwen bij huizenkopers. Experts trekken aan de bel en waarschuwen voor de eerste signalen van een afkoelende woningmarkt. Deze verslechterde economische omstandigheden beginnen hun weerslag te krijgen op de woningmarkt. Hoewel uit de monitor van de koopwoningmarkt van het eerste kwartaal van 2026 blijkt dat het nog niet code rood is, is extra alert wel op zijn plaats, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. De monitor kwam onder meer tot stand door expertisecentrum Woningwaarde, de faculteit bouwkunde van de Universiteit Delft en de hypotheeksshop. Ouders die slachtoffers zijn van het toeslagenschandaal en hun schade willen verhalen bij de Commissie Werkelijke Schade, CWS, moeten gemiddeld ruim 2 jaar wachten op een besluit. Toch hoeft de diensttoeslagen voorlopig geen dwangsommen meer aan hen uit te keren bij vertraging. Dat besluit heeft de Raad van State woensdag gepubliceerd. De dwangsommen werken niet meer als prikkel voor de overheid om sneller te gaan werken, ziet de hoogste bestuursrechter van het land. Het leidt zelfs tot extra werk bij een overheidsafdeling die al volledig is vastgelopen. En dan het weer in Nederland. Morgen worden buien verwacht, eerst voornamelijk aan de kust, daarna verspreid over het land. De buien zijn niet zo stevig als op donderdag en af en toe schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind en aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. Later in de middag en aan het begin van de avond blijft het op de meeste meerplaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. In het weekend een graadje warmer en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Voor de tijd van het jaar zijn dit vrij normale waarden.
En dan het weer in Adelaide. Morgen 17 graden. Regen. Zaterdag valt er

ook regen en 17. Zondag zijn er wat opklaringen en 18. En maandag ook wat opklaringen en 19 graden. Op dinsdag zon en regen 20. En op woensdag gaat het regenen en wordt het 19 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin. Yeah.

Neus. Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief.

neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja, lief.

En zo luister je naar onder andere Corrie met Adios Amor. En we hadden ook een liedje dat heette Lief Klein Konijntje. Het werd gezongen door Henkie. En voordat we naar het volgende toe gaan, we hebben eerst onze radiopasjes. Alsjeblieft, u krijgt een radiopasje wanneer u $10 of meer stuurt aan de NBO. En dat is voor ons ook zo belangrijk. En dat vertelt Wil u ook al iedere week opnieuw, maar er wordt weinig gehoor aangegeven. Helaas, moet ik erbij zeggen. Wel, het adres is NBO 10 Barham Place. 10 Barham Place, dat is per adres, in Adelaide 5000. Dat is het adres van IBI. Maar u schrijft erop NBO alsjeblieft, want anders gaat uw donatie de andere kas in. Dat is niet de bedoeling hiervan. Wel, de nummers deze week zijn 07725 en 08936. Beide hebben een fles wijn gewonnen. En mocht u dat hebben, laat het me weten. En dan kunnen we afspreken hoe u dat in uw bezit kunt krijgen op het bekende nummer 8211706. Alsjeblieft, zeg ik er nogmaals bij. We gaan nu luisteren naar een zanger die van onze zuiderburen is, Frank Galan. Hij komt uit België. Hij zingt in het Spaans, zowel als in het Nederlands. Soms ook nog een stukje in het Frans. Waarom niet? En dit lied dat heet Voor Altijd.

Wel, dat was dan Frank Galan. En laat ik even gaan kijken wat er allemaal gebeurt met de voetbal. Wel, de wereldkampioenschappen komen eraan. Hè. Dat wordt al spannend. Niet zo ver meer weg, ik geloof een dag of 10. Maar ondertussen hebben wij u verleden week al meegedeeld met degradaties enzovoort. En dat betekent dus dat in de Eredivisie niet meer aanwezig zullen zijn Volendam, NAC Breda, Heracles en Almelo. Helaas. En wie erin worden toegelaten, daar heb ik hier ook ernstige gegevens van. Ik zie dat het niet helemaal het juiste papier is. Wel foei. Maar we komen er zo wel aan. Dat is onder andere dus naar de keukendivisie. Dat zei ik al. Volendam, NAC en Heracles. De play-offs is niet gewonnen door Almere. Die blijft dus waar die was. En verder zijn er ook nog in de Eredivisie gekomen ADO en Cambuur en Willem II. Dus kijk eens aan. Die gaan het weer proberen in de Eredivisie. En dat begint allemaal weer ergens in augustus. Dus we hebben nog zeeën van tijd. Maar ondertussen kunnen we gaan genieten van de wereldkampioenschappen. Wel, laten we hopen dat het goed gaat. Maar ondertussen gaan we eerst nog even een liedje draaien. En dat zal zijn middernacht. En dat gebeurt ook, geloof ik, met die voetbal zo nu en dan. Enkele keer hebben we geluk, maar niet altijd. O, middernacht wordt gezongen door de groep Flair.

0: Wel, dat was dan de groep Flair, schijn een lichtje op mij. Voordat ik met het volgende verder ga, heb ik hier nog een uitslag van de voetbal die wel gisteren gespeeld is. En voor het eerst sinds het EK 2004 reist het Nederlands elftal vandaag met een nederlaag in de uitzwaaiwedstrijd richting eindtoernooi. Het is verre van ideaal voor bondscoach Ronald Koeman, maar zijn optimisme voor het WK is niet ineens weg. Het was gisteren een vreemde gewaarwording, kort voor 23 uur in de Kuip. Terwijl de speaker Oranje succes wenste op een fantastisch WK en feestmuziek van Samuel Welten door het stadion schalde, waren het toch echt de Algerijnse spelers die daadwerkelijk aan het zwaaien waren. Want daar speelden ze tegen. De Algerijnse spelers dankten de duizenden Algerijnse fans die veelal vanuit andere Europese landen naar de Kuip waren gereisd en vierden de 0-1 zege op Oranje. De Nederlandse spelers dropen ondertussen af. Dinsdag vertelde Koeman nog dat hij zo'n goed gevoel had richting het WK. Beter dan 2 jaar geleden voor het EK in Duitsland, toen Oranje pas in de halve finales strandde. Nee, dat goede gevoel is niet ineens weg, zei Koeman een half uur na het verlies tegen Algerije. Een land dat 28ste staat op de wereldranglijst en zich voor de vorige 2 WK's niet wist te plaatsen. Als ik naar de eerste 20 minuten kijk, dan hadden we met 2-0 voor moeten komen. Dat gebeurde niet. En uiteindelijk vloog de bal er aan de andere kant wel in. Dat betekende 0-1. 22 jaar geleden was Robbie Keane de Ierse beul die Oranje een zeldzame nederlaag bezorgde in een uitzwaaiwedstrijd. Nu was het notabene een Feyenoorder, Anis Hadji Moussa, die in deze keer dus voor zijn eigen land uitkwam, Algerije, die er met een fraai schot in de slotfase voor zorgde dat de 26-koppige WK-selectie van Oranje vandaag met een verlies op zak op het vliegtuig naar New York stapt. Dit wil je niet in een uitzwaaiwedstrijd, verzuchtte aanvoerder Virgil van Dijk. Hopelijk komt de scherpte om de kansen af te maken heel snel. Wel, dat was niet een goede start, maar dat heeft nog niets te maken met het WK zelf. Ja, en wij gaan nu luisteren en misschien wat glimlachen erbij naar Toon Hermans, hij zingt Tango Truus.
1: Ze heette Truus, ik zal haar nooit vergeten. Ik weet nog de bank waar ik voor het eerst haar heb gekust. Zalig, hè? Gooi de zaak maar open, jongen, blaas er maar los. Ze was zo mooi, mijn Truus. Ze heeft het zelf nooit geweten. En zo dikwijls heeft mijn wang aan haar zachte wang gerust. Gewoon kippenvel van een geblaasje. Ik kan er mijn hoed aan ophangen. Ze was zo mooi, mijn Truus, om verzen voor te schrijven. Oh, ze was zo mooi, mijn Truus. Het was een stuk in 4 bedrijven. Haar hemelbed in het warme zomergroen. Precies gelijk uit. En nooit vergeet ik haar grandioze zoen. Ogenblik, jongens, ik wou iets zeggen over de zoen, dames en heren, voor we verder gaan met het lied. Ik vind dat de zoen bijzonder aan het achteruitgaan is. En dat wou ik eens even onder uw gewaardeerde aandacht brengen. De zoen is aan het degraderen. Wij zijn bezig een comité op te richten. Om de zoen in ere te herstellen, dames en heren. Want het, ik weet niet wat het is. Als je nou eens nagaat dat wij bestaan allemaal bij de gratie van de liefde. Anders hadden we hier niet gezeten, nietwaar? Dus mag ik u dan beleefd verzoeken de koppen bij elkaar te steken. Een zoen is niks meer tegenwoordig. Ik was van de week op een feestje. Toen gingen de mensen elkaar zoenen. Bij het afscheid. Zo van, dag Bets, dag Jan, dag Therese. Dat is toch geen zoen? Dat is een warme hap, als je mij vraagt. Ik vind dat niks. Aan een zoen moet gewerkt worden. Kijk eens, toen ik vroeger uit Vrije ging. Hè? Toen ik vroeger uit Vrije ging, toen was ik een romantische knaap. En als ik een zoen kreeg van een meisje, dan deed ik mijn ogen dicht en dan hoorde ik muziek. Duidelijk muziek. En in elke zoen verschillende muziek. Dat is heel wonderlijk. Germaine, als die me zoende, dan hoorde ik een wals. Bij Mary was het Rubinstein, bij Rosemarie Casals. En kuste ik Helene, dan zongen de orgels luid. Maar kuste ik Mathilde, dan hoorde ik geen fluit. En dan de zoen van Thea, dat was zo theatraal. Dan hoorde ik een saxofoon, maar in een zwart foedraal. En dan de zoen van Irma, dat was een wild geraas. Dat was een hele firma van mondharmonica's. Maar Truus, als die je zonde, Scheveningse Truus,

rood roesje. Aan de vurige warme wangen kon je uren blijven hangen. Met een eindeloos verlangen

Eerst even lekker warmen en dan barst de tango los. Dat had Ellie niet en Nelly niet of Luus. Nee, dat had alleen Tango Truus. Oh, ik weet er nog één, zeg. En dan de zoen van Eva. Die wist haar hele leven te nemen en te geven met allure. Haar zoen, die had dat felle, iets van een tarantella. En dat was maar alleen de ouverture. Ja, en dan had je nog Jeannette. En die vond het zoenenbed. Die ging al na de tweede zoen met de Margriet naar bed.

En oh, oh, oh, die volle zoen van Isabel, die klonk als de luchtmachtkapel. En er was er nog een strijkconcert van Beb, Christine en Suus, maar niemand kon er tippen aan trussen, want... Trus als die

ramen en ze roepen. En oepie doekte roepen doekte hoi pam. Dat had Ellie niet en Nelly niet of Luus. Nee.

Ja, zo stil in Amsterdam, dat is niet vaak het geval. Maar u luisterde naar Ramses Shaffy. En dat was tijdens zijn dagen, ik denk in de jaren 70 ergens, zou dit liedje geschreven kunnen zijn. Wel, we gaan naar het volgende lied. Dat heeft alles te maken met een bubbelbad. En dat wordt gezongen door, even kijken, Frans Bauer. Enjoy.

Ja, hij droomde van de zomerzon. Wel, die staat er voor Nederland aan te komen. Ofschoon, het is toch weer een beetje wat killer geworden. Het had een heleboel warme dagen, zelfs een hittegolf verleden week. Dus het kan alle kanten uitgaan tegenwoordig. Wel, voordat we aan het volgende beginnen, maar dat spelen wij voor al onze lieve, lieve mensen die misschien in de eentje zitten te luisteren naar de radio, zich een beetje eenzaam voelen of misschien bent u niet helemaal lekker. We wensen u beterschap ermee en wij hopen ook dat u wat connecties kunt vinden tussen uw buurtjes, et cetera. Wie weet, lukt het dan wat beter. Dit wordt gespeeld op de piano, wat ik nu ga brengen. Dat heet Hijo de la Luna. En het wordt gespeeld door een van mijn favorieten ook, Nikos Ignatiades.

Ja, uitstekend gespeeld op de piano door Nikos Ignatiades. Hij is van Griekenland. Heeft een hele tijd samengewerkt ook met Benny Nijman, die zijn muziek ook gebruikte voor zijn liedjes. En zodoende kom ik liedjes tegen in het Grieks, zowel als in het Nederlands met dezelfde melodie. Wel, het volgende is ook geschreven door een Nederlandse composer, kan je zeggen. En dat is Robert Long. Hij was al eerder aan de beurt, maar deze keer is hij met een liedje dat hij geschreven heeft als de brief van Benidorm. Nou, laat mij zeggen dat Benidorm een plaats in Spanje is die heel populair is wat betreft vakantie, maar ook zeer populair voor de Nederlandse gepensioneerden. Of ook mensen die daar naartoe zijn gegaan, denken dat daar kunnen we ook een bestaan opbouwen. En zodoende heeft Robert Long daar een lied over geschreven dat eigenlijk bijna ook slaat op ons Nederlanders hier in Australië. Want ook wij zijn gewend hier aan de warmte en de warmte die er is op dagen dat wij niet eigenlijk de warmte kennen, want in Nederland is het niet zo. Maar goed, ik laat u naar luisteren en uw eigen oordeel erover geven. Hier is Robert Long.

Stapelgek op jou. Het werd gezongen door Conny van der Bos, die helaas veel te vroeg is overleden. Ze was in de zestig was zij. Ze zong hier tezamen met Wim Rijken. En het volgende is een liedje dat is ook een beetje uit die tijd. René Vroeger. René Vroeger die zingt van een Amsterdamse cd, Een Eigen Huis.

En zo luister je naar René Vroeger, die eigenlijk ook uit een muzikaal gezin komt. En hier zong hij over zijn eigen plek onder de zon. En wij gaan nu even naar een gezegde toe. Eigenzinnige figuren slaan advies nog wel eens in de wind. We zeggen dan ook wel dat deze personen de adviezen aan de laars lappen. Dit soort mensen doen niet altijd wat is voorgeschreven. Ze gaan hun eigen gang en negeren de regels bewust. Dat is allemaal wel bekend, maar waar komt de uitdrukking vandaan? Taalkundige Cornelis Terlaan noemde zegswijze in zijn bekende werk Nederlandse spreekwoorden. Volgens hem moeten we de laars hier letterlijk opvatten. In vroegere tijden kwam het namelijk wel voor dat eigenzinnige figuren gedrukte verordeningen letterlijk aan de laars lapten. De documenten waarop de regels stonden geschreven plakte men onder de laars, waardoor het gauw weg was. Dit soort figuren hadden dus geen boodschap aan de regels en zorgden gewoon dat ze verdwenen. De Nederlandse taal kent meer uitdrukkingen waarin de laars voorkomt. Wanneer iemand zeer veel alcohol had genuttigd en straalbezopen was, zei men vroeger bijvoorbeeld ook wel eens: hij heeft een stuk in zijn laars. Hiermee doelde men niet op schoeisel. De laars was namelijk ook een grote kan in de vorm van een laars. Deze moest in één keer leeg worden gedronken. Wie dat veel deed, kwam vanzelfsprekend beschonken thuis. De tegenwoordig nog gebruikte uitdrukking "hij heeft een stuk in zijn kraag, hij is straalbezopen" is hieruit voortgekomen. Wel, na dit wijze gezegde, zullen we het maar noemen, gaan we naar BZN. En BZN die heeft tegen het einde van hun carrière hebben ze ook nog een cd gemaakt met allemaal Nederlandse liedjes op. Dit is er één van. Niets is mooier, is de titel.

Niets is mooier. Wel, wat ook mooi is, zijn een paar plaatsjes in Nederland. Onder andere Hellendoorn. Uit onderzoek van de Universiteit van Nederland kwam dit dorp naar voren als de plaats met de gelukkigste inwoners van het land. Het is een bosrijke en gemoedelijke omgeving die bijdraagt aan veel levensvreugde. En dan ook Winsum. Dit dorp is door de ANWB uitgeroepen tot het allermooiste dorp van Nederland. Het heeft een levendig karakter, prachtige monumentale panden en gezellige kroegen aan het water. Niet vergeten, als je naar Nederland toe gaat, bent een beetje in het noorden. Winsum is de plaats. Maar ook in Limburg heb je een heel grappig plaatsje en dat heet Thorn. Dit bestaat bekend als het Witte Stadje. De witte huisjes en de historische geplaveide straatjes geven het dorp een sprookachtige en zonnige sfeer. En wel, wat kan beter zijn dan een dorp dat heet Blije? Het ligt in Friesland. De naam alleen al klinkt vrolijk. Dit is een rustig, klein, terp dorpje met uitzicht op het wat en de landerijen. Zou je meer willen weten over de omgeving van een van deze dorpen, of ben je specifiek op zoek naar een dorp met evenementen? Wel, sprekende over evenementen, Oosterwijk is misschien dat dorpje voor de gezelligheid en de omgeving. Dat is in Noord-Brabant en het is de perfecte match als je zoekt naar de ultieme combinatie van Brabantse gezelligheid en een prachtige natuurlijke omgeving. Het dorp wordt ook wel de parel in het groen genoemd en combineert een actief

lieve dorpskern met uitgestrekte natuur. En verder heeft dit dorp een prachtige brede dorpsstraat vol met hoogwaardige restaurants, boutiques en bomvolle terrasjes. Direct buiten het dorp loop je zo de Oosterwijkse bossen en vennen in. Een adembenemend natuurgebied met tientallen bosmeren en wandelpaden. En ik kan me herinneren dat wij een keer met schoolreisje daar zijn geweest. En dan niet te vergeten het dorp wat iedereen al heeft ontdekt, waar ontzettend veel toerisme is, dat is zeer zeker Valkenburg. Dit mergelstadje voelt aan als een dorp en ademt pure vakantiesfeer. Het is er altijd levendig dankzij de talloze fietscafés, restaurants en grotten. De omgeving is uniek voor Nederland vanwege het heuvelachtige, bijna on-Nederlandse landschap. Heerlijk om even zo van het een naar het ander te gaan. Ofschoon het ligt allemaal nogal uit elkaar, hè? Overijssel, Groningen, Friesland. Allemaal een beetje oostelijke richting. Noord-Brabant en dan naar Limburg. Ja, dat zou kunnen. Wij gaan naar iets anders luisteren en met al dat gepraat moet ik daar even over nadenken wat het kan zijn. Ik geloof dat het iets te maken heeft met de samba. We dansen de samba of iets eigenlijk. Het wordt gezongen door de havenzangers.

Mexico, Mexico. Ja, zo eindigt dat. U luistert naar de Deurzakkers. Nee, die komen eraan zo. Dit was een medley van de Havenzangers. Helemaal goed. Lieve mensen, ik moet afscheid van nemen. Dank voor het luisteren. Ik wens u een prettige week toe en een heel prettig weekend. En verder kan ik u zeggen, volgende week zijn we er weer op dezelfde tijd. Hopelijk met Will als wel, ja, ik weet zeker. En verder, ja, ik zou zeggen, houd allemaal goed, blijf gezond. En zeer zeker volgende week zijn we er weer met het volgend programma. Ja, we laten u met de Deurzakkers. Dag allemaal.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden die ik haar niet zeggen kon. Blijf.